Yeah, live through this Rodex 4.5 met mijn kleine huppelee. Dat kan passeren. We zijn real, we zijn live, we zijn in name voor de house muziek door unplugged. Direct in your face.

Business First, uitgekomen voor 2 maanden op Nervous Records, New York City. Ja, ja, met een markante geile oldschool dingen. En zo zijn, hoorde je afgenoord bij Release Radio X. Ja, daar, absoluut die master channel.

3 minuten na Pzani, Lost Release, Radio Experience, kom op een. Met Adam Host, Ed Lewis, nog bis middernacht. Ja. Voor alle die niet Fußball schauen, ik schaue Fußball, ik heb een Laptop dabei. Und I love England en I love Switzerland. Ja, aber dat soll niet heissen, jedem was zijn. Auf jeden Fall bin ich vollkommen bei euch mit Release Radio Experience 90,5 House Music in alle Variationen, Filter, Disco, French, English, American, Latino, yeah.

Lance Sordi. Stop and play. Een wonderbare producent uit Engeland. Waar we mee in Montegrond zijn. Op een continent extreem fan is voor drum machines.

Ik hoorde de bier. Wat je gaat pizza dit weet ik of met zo'n moeilijkheid. Cool. Dat is alles gelijk zit dit. Ik liep een verantwoord hart. Hij is wirklich een ganz guter Produzent.

Yeah, 10 minuten op Bellevue, release Roddick's, Finish Common Films, House Music, in alle variationen. Op dit moment bevinden we ons, ik heb een pizza in Frankrijk, obwohl vor 10 minuten de match angefangen heeft. England tegen Norwegen. Okay, ich weiß, ich bin konservativ, aber come on, England.